De suite uit 1975 van Hugo de Groot, gespeeld door het Houtblazersensemble onder leiding van Marcel Verbrugge. Van fluiten, klarinetten en saxofoons gaan we over naar de dubbelrieten onder de houtblazers. Een stuk voor twee hobo's en Engelse hoorn. Een Engelse hoorn is een andere naam voor althobo. Een stuk van Willem Luyt. Hij werd in 1957 in Den Haag geboren en studeerde hobo bij Gijs Rijns aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Luyt was als hoboïst werkzaam bij het Residentieorkest, het Overijssels Philharmonisch en het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Tegenwoordig speelt hij in het Metropoolorkest. Hij heeft een aantal composities op zijn naam staan en dat die voornamelijk voor hobo's zijn geschreven, ligt voor de hand. We gaan luisteren naar Trio voor twee hobo's en Engelse hoorn, uitgevoerd in drie delen, een Allegretto, Moderato en een Rondo Vivace. U hoort ensemble Douai Calamelles, onder leiding van John Groeneveld, met Luc Denissen, Mariska Luisterburg op hobo en John Groeneveld op althobo.

U hoorde Doerwee Kalamellis onder leiding van John Groeneveld met Luc Denissen, Mariska Luisenburg op hobo en John Groeneveld op de althobo. Ze speelden trio voor twee hobo's en Engelse hoorn van Willem Luyt. Het koperensemble van de muziekschool Hilvarenbeek bestaat uit amateur- en beroepsmuzici uit Hilvarenbeek en omstreken. De bezetting is heel variabel. Aanvankelijk start het ensemble als een dubbel koperkwintet met trompet, hoorn, trombone en bastuba. Maar er wordt ook in kleinere bezetting koperkwintet gespeeld, bijvoorbeeld bij begeleiding van koren. Het koperensemble speelt nu een stuk van Jan Bosveld. Bosveld werd in 1963 geboren in het Gelderse dorp Rheden. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van opa en speelde al snel mee in de plaatselijke fanfare, waarvoor hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste compositie schreef. Daarna volgde het conservatorium in Arnhem. Jan Bosveld dirigeert, arrangeert en componeert voornamelijk voor de blaasmuziekwereld. Er staan al zo'n ruim 200 arrangementen en een 40-tal composities op zijn naam. We horen van hem uit 2002, Delta Energy, en de titel is geïnspireerd op een project van de Nederlandse Gasunie in Groningen.

U hoorde Delta Energy van Jan Bosveld, gespeeld door het koperensemble uit Hilvarenbeek, onder leiding van Jan van den Einden. Terug naar de houtblazers met het klarinetensemble dat we aan het begin van het programma al hoorden. Ze spelen nu een stuk van Frank Horsten. Hij zelf komt uit Hilvarenbeek en hij begon in 1978 met trompetlessen op deze muziekschool. Later kwam daar nog de piano bij. Frank Horsten speelt trompet bij de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 en het koperensemble Hilvarenbeek. Daarnaast speelt hij toetsen bij het semi-professionele straatorkest het Skomorowski Orchestra. Componeren en arrangeren deed hij al bij het swingende blaasorkest de Avondtoeters. En later schreef hij ook voor eigen orkestjes als Cool aan de Gang en de funkband Gezien de Omstandigheden. Zijn composities zijn vooral beschrijvend, verhalen en emoties. Hierin speelt humor een belangrijke rol. En dat is ook het geval bij het stuk Aubin uit 2000. Het beschrijft iemand die lekker in bad zit. In het eerste deel, Boule de Savon, hoor je drie vrolijke thema's die het spelen met de zeebellen beschrijven. Na een diepe inademing neemt de persoon een duik onder water en begint het langzame tweede deel, Plongeon, met de beklemmende sfeer onder water. Je oren zitten dicht en alles lijkt zich in slow motion af te spelen. Af en toe hoor je luchtbellen opstijgen. Weer terug boven water komen de eerste thema's weer terug. Aubin is een luchtig stukje. Quasi serieus, dus neem het met een korreltje badzout.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met het stuk Aubin van Frank Horsten. En zo zijn we weer aanbeland bij Maarten Jensen, muziekschooldocent in Hilvarenbeek en componist. We gaan van hem tot slot een stuk horen voor heterogeen jeugdsymfonieorkest. En dat wil zeggen dat het ensemble geen geëikte bezetting heeft. Blabla Songs en Stumble Dancers uit 2007 is dan ook geen traditioneel stuk. Zingen en dansen zijn muzikale uitingen die zo oud zijn als de mensheid. Deze muzikale oervormen inspireren Maarten Jensen tot het schrijven van een nieuwe compositie waarin wordt gezongen en waarop gedanst kan worden. Deze liederen hebben geen tekst. Het zijn lieden ohne Worte. Of iets minder deftig, blabla songs. De dansen zijn soms recht toe recht aan, maar zo nu en dan zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden. En dan nog wat. Is dit een lied of een dans? In dit werk, voor uitgebreid jeugdsymfonieorkest, smelt alles samen tot één groot geheel. Het orkest staat onder leiding van Maarten Jensen.

0: Blabla-songs en Stumble Dances van Maarten Jensen door het heterogeen Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Maarten Jensen. U hoorde een opname van het Concert Hollandse Nieuwe met leerlingen van de muziekschool Heelvarenbeek in omstreken en Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. We namen dit concert op in Elkeliek Heelvarenbeek op 11 maart. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. Dit was het programma De Muzikant, dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant hoort u het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoort werken van hun cd Test Pieces at Kerkrade. De naam van het Limburgse stadje Kerkrade is dankzij het Wereldmuziekconcours een begrip geworden in de blaasmuziek over de gehele wereld. In dit programma krijgt u enkele van de verplichte werken te horen die in de afgelopen jaren op het festival tegen horen zijn gebracht. We beginnen met een werk van de Franse componist Désiré Dondaine, waar we 2 weken geleden ook al een stuk van lieten horen. Deze keer kunt u gaan luisteren naar zijn Sinfonia Sacra, een werk dat hij componeerde in 1964. Désiré Dondaine schreef de symfonie als 3-delig stuk gebaseerd op de Rooms-Katholieke liturgie van de Goede Week. Deel 1 is intrede en besprenkeling en nodigt de gelovigen uit tot meditatie. Deel 2, litanieën, is ontleend aan de Stille Zaterdag met de aanroeping van de heilige en het Kyrie Eleison. En deel 3, de zaligmakende waarheid, verlicht de geest van de gelovigen. De Sinfonia Sacra van Désiré Dondaine was het verplichte werk voor de eerste divisie harmonieorkesten in 1993.

Dat waren stukken uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Sweers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprices voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs' orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rag Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was tot slot Ratatouille Satiriek van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

0: Dit is de Concertzender, dit is The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de 14e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin, geboren in 1932. Allereerst Rollercoaster, een film uit 1977 over een jonge terrorist die attractieparken afperst door bommen te plaatsen op vitale plekken van hun achtbanen. Met George Segal, Richard Widmark, Timothy Bottoms en Henry Fonda. Luistert u naar een complete heropname met...
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. En vandaag kunt u in De Muzikant luisteren naar opnamen gemaakt van het project Lentewind 2009. De opnames van dit jaarlijkse evenement werden gemaakt in het Roodhoes in Blerik op 29 maart. Lentewind is een initiatief van de uitgever Mansarda Sintra. Elk jaar laat Mansarda Sintra werken voor blaasorkest, die dat seizoen nieuw uitkomen, instuderen door een goed amateur blaasorkest. En dit jaar was dat de Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. We beginnen met een werk van deze dirigent, Der Teufel und seine Helfer, voor saxofoonkwartet en harmonieorkest.

Der Teufel und seine Helfer voor saxofoon, kwartet en harmonieorkest van Andreas van Zoelen was het openingswerk van deze editie van Lentewind. U hoorde de harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen met medewerking van het saxofoonensemble van het Von Ties Conservatorium in Tilburg. Het tweede werk is de wereldpremière van La Parisienne van Thijs van Otterlo. Net als het vorige werk, geschreven in opdracht van het Muziek, Uitleen en Informatiecentrum, onderdeel van de Biblioservice Gelderland. Het thema van deze bladen is geschreven in een periode die voor de componist turbulent was. Overigens vertelt het programmaboekje niet wat er precies aan de hand was. Ik denk dat we dat kunnen raden aan de hand van de muziek zelf. Thijs van Otterlo zelf is solist op sopraansaxofoon.

Braziliana van Jan van der Roost door de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Gerrit Fokkema. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we u werken voor harmonieorkest van Jan van der Roost laten horen. Een heel recent werk is Quebec, Rhapsodie Boreale. Jan van der Roost schreef het in 2005 in opdracht van het Orchestre d'Harmonie de Charlesbourg in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemo Sine uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemo Sine een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocyne konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna à peine défiguré en belle et ressemblante.

0: U heeft geluisterd naar de vijfde symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is De Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor Enkel Reed Choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Zeroeskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Colorreeds Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit drie delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. Zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Serooskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Verhiel. We vertelden dat hij als docent werkzaam is in Limburg en lesmethodes voor de saxofoon schreef. Hij schreef ook veel over de saxofoon en de historische aspecten van dit instrument en publiceert daarmee in Duitse en Amerikaanse tijdschriften. Daarnaast vormt hij een duo met accordeonist en met een accordeonist, het duo Concertante, en een duo met kerkorganist Jo Loepen. De laatste opname uit Zeroskerke is voor het saxofoonkwartet. Het stuk Vivace schreef Ton Verhiel voor het London Saxophone Quartet in de jaren 80. Dat wordt nu gespeeld door Adrienne Weemaas, Marnix de Pre, Bas Biesheuvel en Lisbeth de Feiter, saxofoonleerlingen uit Zeeland.

Dat was een kwartet van saxofoonleerlingen van Muziekpraktijk, de Drie Koningen in Seroskerke. En die saxofoonleerlingen zijn Adrienne Weemaas, Marnix de Pree, Bas Biesheuvel en Lisbeth de Feiter. Ze speelden Vivace van Ton Verhiel. U hebt geluisterd naar een muziekschoolconcert met werken van Nederlandse componisten, een initiatief van Unisono, Landelijk Kenniscentrum voor de Amateurmuziek en de NERV, de Nederlandse Vereniging voor Enkel Riet. De opnamen in Seroskerke werden gemaakt op het Westeinde op 9 december van het afgelopen jaar. De techniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. We hebben nog tijd voor een aanvulling en we blijven bij saxofoonkwartetten. Het Aurelia Saxofoonkwartet maakte zo'n 10 jaar geleden al een cd met louter saxofoonkwartetten van Nederlandse componisten. Werk van Martijn Padding hoorden we net al langskomen en ook op deze cd staat een werk van hem met de titel Ritorno uit 1988. Het Aurelia Saxofoonkwartet bestaat uit Johan van der Linden, André Arends, Arno Bornekamp en Willem van Merwijk.

Het Aurelia saxofoonkwartet speelde Ritorno van Martijn Padding. Tot slot een stuk van Geert van Keulen met de titel Kwartet, een stuk uit 1987. En ook dit wordt gespeeld door het Aurelia saxofoonkwartet.

Dat was het Aurelia saxofoonkwartet met Kwartet van Geert van Keulen, een stuk uit 1987. Het Aurelia saxofoonkwartet bestaat uit Johan van der Linden, André Arends, Arno Bornekamp en Willem van Merwijk. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Vanaf vandaag is er weer elke twee weken een uitzending met blaasmuziek. Lange tijd is het programma op zaterdagochtend De Muzikant weg geweest, maar nu kan via internet weer geluisterd worden naar de beste orkesten op het gebied van de symfonische blaasmuziek, fanfares, brassbands en eventuele aanverwanten. Voortaan om de twee weken op zaterdagavond tussen 8 en 9 uur 's avonds via internetradio bij de Concertzender. Wat kunt u van ons verwachten? Professionele opname van toporkesten uit binnen- en buitenland. Specials rondom blaasmuziekcomponisten of orkesten. En we staan open voor uw suggesties. Heeft uw orkest een cd gemaakt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum? Laat het ons dan weten. De Concertzender wil als altijd ook op het gebied van de blaasmuziek midden in de muziekpraktijk staan. Voor vandaag putten we uit een cd met de titel Trilogie. Een uitgave van De Haske uit 2001, waarin de uitgever eens en voor altijd duidelijk maakt wat het verschil is tussen de drie belangrijkste groepen blaasorkesten die we in Nederland kennen. De harmonie, de fanfare en de brassband, afgekort tot HFA-BRA. Je hoort nu de Coronation March van Maya Beer in een arrangement voor harmonieorkest gemaakt door Wil van der Beek.

Je hoorde de Johan Willem Friso-kapel, een harmonieorkest, onder leiding van Alex Schillings, met de Coronation March van Maya Meer. De harmonie is als orkestvorm over de hele wereld verspreid. De fanfare als orkestvorm kennen we vooral uit de Benelux en de brassband is vooral een Engels verschijnsel. De verschillen zitten vooral in de bezetting. Het instrumentarium van een harmonieorkest is het meest uitgebreid. De fanfare kent vooral koperinstrumenten, slagwerk, pauken en saxofoons. En saxofoons worden gerekend tot de houtinstrumenten. Een stukje fanfare muziek nu. Je hoort de Celtic Dance van Douglas Court.

Celtic Dance van Douglas Court werd uitgevoerd door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Bodma. Het instrumentarium van een brassband is nog beperkter dan dat van een fanfare. Geen saxofoons hier, maar wel koper, cornetten, bugels, horens, bariton, euphonium en trombones en slagwerk natuurlijk. Je hoort nu een Zwitserse brassband, die van de burgermuziek uit Luzern met de European Overture van Bertrand Moreau.

De European Overture van Bertrand Morand, gespeeld door de brassband Burgermuziek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Je hebt nu de belangrijkste blaasorkestvormen in Nederland gehoord. De harmonie heeft de minst strenge bezetting, met als gevolg dat soms de vreemdste instrumenten in het orkest opduiken. Zo worden regelmatig elektrische gitaren gehoord en er dook ook al eens een contrabas op. De harmonie wordt dan ook wel het symfonieorkest onder de blaasorkesten genoemd. Een aantal componisten specialiseert zich in composities voor dit type orkest, zoals de Italiaan Franco Cesarini, van wie we nu gaan luisteren naar Variations on a French Folk Song.

Variations on a French Folk Song van Franco Cesarini werd gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Alex Schillings. Naast speciale composities zijn er ook arrangementen van pop en jazz in de blaasmuziekwereld. Luister naar een harmonieorkestbewerking van Frank Sinatra's Flower Power en daarna een fanfare met een arrangement van Duke Ellington's Caravan.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki. Een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friesokapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloesmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloesmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten de deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een zondigse soep.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinant en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinant. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnell, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite 3. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

Arrangementen van Timothy Johnson, Rysalnik Praise en A French Carol Suite. Gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Het orkest dat centraal staat in dit programma De Muzikant. Tot slot nog even een echt militaire stuk van de Engelse componist James Curnow, Of Courage and Patriotism. Een verwijzing naar de Brits-Amerikaanse oorlog in 1812. U hoort de trompetsignalen, de kanonnen die schieten op afstand. Een werk dat het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht goed ligt.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance, met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist, maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen wordt de volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 'S Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en de 1e divisie te beluisteren, allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053 433 0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadbent. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tienen. Het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in de dorpen en de deelgemeenten. Een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde van Edward Gregson variaties op Laudate Dominum, gespeeld door de nog jonge brassband Heist. Brassband Heist is dus net 3 jaar jong en doet al meteen mee met brassbandkampioenschappen in Mechelen en Brussel met veelbelovende resultaten. En alsof dat niet genoeg was, stak de brassband uit Heist op den Berg het kanaal over om concerten te geven in Folkestone en Londen. En daarom maar meteen 2 Britse traditionals, gearrangeerd door Alan Forney. Aeroskay Love Lilt en Yabangs and Brass.

Je hoorde van de Britse arrangeur Alan Forney twee bewerkingen van Engelse traditionals. Dirigent van Brassband Heist is Bert van Tienen. Van huis uit is hij trompetist. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, Maastricht en Brussel. En hij speelt momenteel in het grote harmonieorkest van de Belgische Gidsen. In het nu volgende stuk van Stijn Roels geeft hij het dirigeerstokje door aan de componist om zelf de solo-karnetpartij te spelen. Stijn Roels studeerde in Dendermonde en het Lemmens Instituut in Leuven orgel en trompet. Op het moment is hij docent muziekgeschiedenis, vaste organist van een aantal kerken en hij dirigeert verschillende koren en orkesten. Je hoort nu van hem het stuk Lyrica. Brassband Heist onder leiding van Stijn Roels met Bert van Tienen op cornet.

U hoorde de Desford Colliery Band onder leiding van Jan de Haan met de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. En dan tenslotte een arrangement voor Brass Band. Tot nu toe hebben we alleen maar stukken gehoord die voor de oorspronkelijke bezetting zijn geschreven. Jan de Haan maakte een bewerking van het eerste deel van de 9e symfonie van Antonin Dvorak van De Nieuwe Wereld.

Dat was tot slot een arrangement van het eerste deel van de 9e symfonie van De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Uitgevoerd door de Desmond Colliery Band, onder leiding van Jan de Haan. De laatste opname in dit programma, De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. Een volgende aflevering kunt u verwachten op 22 december. Graag tot dan.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het komende uur een aflevering uit onze serie Rondom Orgels. Een serie over orgels, hun bouwers en hun omgeving. Vandaag de 11e aflevering over het Betsorgel in de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Harderwijk.
1: Dit is de Concertzender, dit is de muzikant en de titel... De ondertitel, kan ik beter zeggen, is Sophia's Vereniging Loon op Zand in Sint-Petersburg, deel 2.

U hoorde Feestmuziek voor de stad Wenen, geschreven door Richard Strauss. Vandaag kunt u in de muzikant opnames beluisteren van een concert opgenomen op 28 april vorig jaar in het Hermitage Theater in Sint-Petersburg door de Brabantse Harmonie, de Koninklijke Sophia's Vereniging uit Loon op Zand. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf deze Brabantse Harmonie verschillende concerten in het kader van het Cultureel Meifestival in 2007. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in Sint-Petersburg presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Afgelopen najaar lieten we al eens de opnames horen die werden gemaakt in de Academische Capella. Het programma in het Hermitage Theater werd een paar dagen eerder opgenomen. U kunt nu gaan luisteren naar de Morning Song voor horend kwartet van Philip Spark.

Het horendkwartet van Sophia's vereniging uit Loon op Zand speelde Morning Song van Philip Spark. De volledige speellijst van dit programma vindt u trouwens op onze website concertzender.nl. In het tijdschrift Music and Show van augustus 2007 was het reisverslag te lezen over de concerttournee van Sophia's vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. En die tournee vond plaats van 27 april tot 5 mei 2007. Het concert dat het Brabantse orkest daar gaf is opgenomen door Max Feijen, die al jarenlang de concerten van Sophia registreert. Uiteraard stond er ook Russische muziek geprogrammeerd, zoals de Processie van de Edelieden van Nikolai Rimsky-Korsakov.

Dat was de processie van de edellieden van Rimsky-Korsakov door Sofia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese. Dirigent Heinz Friese kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sofia's vereniging gaf 6 concerten op de meest fantastische locaties in Sint-Petersburg. In de Smolny-kathedraal, in de wintertuin van het Astoria Hotel, in het Gorky Cultuurpaleis en ook in de Gouden Zaal van het Katharina-paleis in Pushkin, even buiten de stad. En in de Academische Capella. Op zaterdag 28 april was men te gast in het klassieke theater van de Hermitage, waar het enthousiaste publiek luisterde naar een suite uit de Hymn of the Highlands van de Engelse componist Philip Spark.

De Zweifache Symfoniek van Serge Lansant werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant, blaasmuziek uit Slovenië, met de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Vandaag dus in De Muzikant verleggen we ons blikveld naar Slovenië. Ook daar kent men een lange blaasmuziekgeschiedenis. En nadat men lange tijd, vooral in de communistische periode, geen oog had voor de eeuwenoude traditie, begint daar nu verandering in te komen. De Idria Kapel uit Slovenië bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. De Idria Kapel bevindt zich in goed gezelschap. In de plaats Pravicina bestaat een kapel van 250 jaar oud en in de regio zijn er enkele van rond de 200. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Een waardevolle traditie dus.

De cd Brass en Patina, waar we in dit uur naar luisteren, is ontstaan door de vraag wat voor muziek er werd gespeeld op de afgedankte instrumenten die bij zoveel Slovenen ter versiering aan de muur hingen. Het leverde een onderzoek op langs talloze archieven van even zoveel muziekensembles. Zo'n 1000 composities zijn op die manier boven water gekomen en gecatalogiseerd. Met name in de eerste helft van de 20e eeuw kende de blaasmuziek in Slovenië een grote bloeiperiode. Grote motor daarachter was Josip Serin, een van de eerste Sloveense muzikologen en een van de eerste die in de jaren 30 Sloveense muziek op de plaat uitbracht. Josip Serin was ook koordirigent. Hij componeerde een dozijn marsen en dansen en medleys van Sloveense volksliederen. Van Josip Serin hoort u de Domzalemars, die hij componeerde voor de 50e verjaardag van de Domzalekapel in 1934.

U hoorde de Slovenian Armed Forces Band met Domzale March van Josip Serin uit 1934. Dit orkest, onder leiding van dirigente Andrea Solar, zet zich in voor de herwaardering van Sloveense blaasmuziek. In 1996 werd de Slovenian Armed Forces Band opgericht ter ondersteuning van de ceremoniële functies van het ministerie van Defensie. Vrijwel alle muzici studeerden aan de muziekacademie van Ljubljana. Het orkest bestaat uit jonge muzici, de gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Inmiddels heeft het orkest een internationale faam opgebouwd. Het stuk dat we nu gaan spelen is een originele ouverture voor blaasorkest van Erwin Hartman Senior, Bloemen en Pohorje, een in operettestijl. Erwin Hartman was, net als Josip Serin, een beroemd Sloveense blaaskapelcomponist. Hij was vooral actief in de Sloveense stad Maribor. Erwin Hartman is senior, werkte behalve voor blaasorkesten ook voor accordeonorkesten. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit marsen en dansen. Hij componeerde veelal medleys van volksliederen die aan het begin van de 20e eeuw erg populair waren. Pohorje Flowers is zo'n medley.

Dat was de medley Pohoye Flowers van Erwin Hartman. Voor dit soort medleys in arrangementen voor blaasmuziek is veel volksmuziek bewaard gebleven. Nog zo'n voorbeeld is het stuk Een reis door Carnolia van Anton Jakkel. Hij werd geboren in Bohemen, maar werkte vrijwel zijn hele leven als kantoorklerk in Ljubljana. Anton Jakkel speelde viool in een operaorkest, maar componeerde daarnaast entertainmentmuziek, salonmuziek en stukken voor blaaskapel. Een reis door Carnolia begint Wagneriaans en eindigt met de Sloveense hymne Najprej zastava slave, voorwaarts vlag van de glorie.

Dat was de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. En zij speelde een reis door Carnodia. Van een heel ander karakter is de Duovna Pesem, een kerkelijk werk van Anton Dolinar. Hij was een van de belangrijkste Sloveense componisten van het interbellum. Duovna Pesem is een ingetogen koraal en een mooi voorbeeld van het talloze religieuze materiaal wat de blaaskapellen eeuwenlang hebben verzorgd en waarvan nog heel veel materiaal onder het stof vandaan gehaald moet worden. De Duovna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd pas onlangs herontdekt in de archieven van Nationale Universiteitsbibliotheek.

De Hofna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. Ze is Sloveense en studeerde in Nederland orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jan Colbert. De ouverture Na Triski Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar is eigenlijk een ouverture voor een volksoperette. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een symfonieorkest, maar zoals het meeste werk van Danilo Bukar is het bewaard gebleven in een arrangement voor blaasorkest.

De operette-ouverture Na Tristi Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar, bewerkt voor blaasorkest door Stjepan Dletsk en gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Nog een medley is Mlada Pota, The Youthful Path. Ook weer een werk van Anton Dolinar, maar bewerkt voor blaaskapel door Philip Bernard. Mlada Pota is een groot opgezet werk van 12 minuten en dat is in de traditie van de Sloveense muziek erg lang.

Fix me, Jesus. Satan's on my shoulder and I got a key to the kingdom. Drie negro spirituals gezongen door het Italiaanse koor Note Blu di San Ponziano onder leiding van Marina Mungai. Live te beluisteren in Utrecht tijdens Europa Cantat later deze maand. Er komen nog meer koren uit Italië, zoals Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo in Toscane. Dit koor heeft al talloze prijzen gewonnen en trad ook al vaker op in het buitenland. Het koor staat sinds de oprichting in 1997 onder leiding van dirigent, violist en componist Lorenzo Donati. En vanzelfsprekend zingen ze werk van hem. Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Celorum voor dubbelkoor.

Van de Italiaanse componist Lorenzo Donati hoorde u Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cielorum voor dubbel koor uitgevoerd door Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo onder leiding van Donati zelf. Uiteraard heeft een Italiaans koor nog meer Italiaanse muziek op het repertoire, zo ook een veel ouder werk uit de Italiaanse renaissance, Sibella Persica van Orlando di Lasso.

Dat was Sibella Persica van Orlando Di Lasso, gezongen door Insieme Vocale Vox Cordis, onder leiding van Lorenzo Donati. Het Franse Ensemble Vocal Impression uit Le Havre zong al eerder op festivals van Europa Cantat in Linz en in Barcelona en binnenkort ook in Utrecht te beluisteren. Luistert u naar zijn interpretatie van de Vals van Georges Bizet.

Vocaal Ensemble, nee, het ensemble Vocaal Impression uit Le Havre onder leiding van Emmanuel Pascal Falala zong Valse van Georges Bizet. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het ensemble Vocaal Impression zingt van deze laat 19e-eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal. Het Zwitserse kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Da das Jahrhundert geht van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

Koor Levenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dit kamerkoor, onder leiding van Caroline Westgeest, gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. We gaan daarvan een paar mooie en bijzondere werken beluisteren. Om te beginnen twee korte stukjes van Felix Mendelssohn, Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden, en Psalm 22, mijn God, waarom hast du mich verlassen, van Felix Mendelssohn Bartholdy, werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljits Tchaikovsky. Blaženi, Jasje Isbral en Aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Kajpirovka van Rob Balfort, gespeeld door brassband Schoonhoven onder leiding van Anno Appelo. En daarmee is meteen de toon gezet voor dit programma over een festival vol premières. Het thema was dan ook nieuwe tijden, nieuwe noten. Lichte muziek voor blaasorkesten en slagwerkgroepen. Het festival opende met een concert van twee slagwerkgroepen, waarvan er één ook een mulletband is. Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV uit Amersfoort. Het openingsnummer, Net Work, van Rob Balfort is een hip-hop nummer en werd met echte hip-hoppers uitgevoerd. U hoort het wel.

Ik word een beetje zenuwachtig van zittend publiek. Daar kan ik niet tegen met rap. Dat jullie mij blij willen maken, gaan jullie staan. Dat zou ik echt tof vinden. Dat zou ik echt super vinden. Ah, geweldig, geweldig. Geweldig. Super, dankjewel. Oké, dan. Yo.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga met Network van Rob Balfoort. Vooral Nederlandse componisten kwamen aan bod bij de eerste editie van het Première Festival. Componisten mochten ook meerdere composities indienen en dat deed Rob Balfoort. Het derde werk van hem is Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En daarna hoort u van hem Retroduction, een up-tempo nummer gebaseerd op discomuziek uit de jaren 70, gespeeld door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde Mallet Bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder diens compositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linden, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wandres Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Claire de Lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donnain hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor Harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

López Odero van de Andalusische fantasie voor harmonieorkest van Ferrer Ferran, uitgevoerd door zijn eigen orkest Orquestra de Vientos Allegro. Van een heel andere orde is de compositie Red Saxman voor altsaxofoon en harmonieorkest. Een popachtige melodie wordt begeleid door een klassiek arrangement. Red Saxman is een muzikaal portret van de jonge saxofonist Daniel Tarazzo Serrano. Het werk werd geschreven in opdracht van zijn ouders en zus, een opmerkelijk verjaardagscadeau op je 18e. Zijn karakter wordt muzikaal omschreven en verder gaat het over zijn liefde voor uitgaan, zijn generositeit, gevoeligheid en levendigheid. De solist die u hoort is Vicente Pérez Ruiz,

Dat was Red Sexman van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Een werk voor harmonieorkest en altsaxofoon. En de solist die u hoorde was Vicente Pérez Ruiz. In 2004 was Ferrer Ferran gastdirigent bij het Zuid-Duitse blaasorkest Südwind. Het idee om een compositie te schrijven voor dit orkest ontstond bij een diner met de vaste dirigent Werner Boegman en enkele leden van het orkest. Bij wijze van grapje vroeg Ferrer Ferran aan Werner Boegman om een motiefje van 5 noten dat als leidmotief kon dienen. Het eindresultaat mag geslaagd genoemd worden. Luister naar Südwind Ouverture.

De Südwind-ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro, onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven, do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het Orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

worden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. De Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.